Now listen. Okochiribue. Send our words. Okochiribue. Ewaye. Okochiribue. Ekafuwo. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Send our words. Okochiribue.